0: graden. Vrijdag ook kans op onweer in het oosten en het noordoosten. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
4: Zie je de honger die komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: Tegels.
6: Natuursteen.
5: Parket. In Bermo.
7: Go Yellow!
8: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
4: Wat? 3?
8: Yep. Go for info naar telenet.be.
9: Classics.
10: Radio 1.

0: nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
4: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Classics. Radio 1.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Classics. Radio 1.
9: Het is 3:00 en heel goeienacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het cruiseschip de Hondius, waarop het hantavirus is uitgebroken, is niet grondig genoeg gekuist. Het moet opnieuw, dat zegt het Nederlandse Gezondheidsagentschap. Het schip ligt al een week voor anker in Rotterdam en zou gisteren naar Vlissingen varen, de thuishaven. Maar na een inspectie is blijkbaar een betere poetsbeurt nodig. Afgelopen vrijdag nog testte een Nederlands bemanningslid van het cruiseschip positief op het hantavirus. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Tot 6 weken na een besmetting kunnen er symptomen opduiken. Na de uitbraak op het schip zijn er 3 mensen overleden. In Syrië zijn restanten gevonden van chemische wapens die zijn gebruikt tegen burgers door het regime van oud-dictator Assad. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Het gaat over tientallen raketten en bommen met chemische munitie die zijn afgevuurd tijdens de burgeroorlog die in 2011 begon. Eind 2024 is Assad verdreven door rebellen onder leiding van huidig president Shara. Hij wil de banden van Syrië met de rest van de wereld herstellen en werkt daarom mee aan onderzoek naar chemische wapens. In de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden gevallen bij een brand in een fabriek. Die brand was ontstaan na een implosie van een opslagtank met een chemische stof. In de fabriek worden papieren verpakkingen gemaakt. Volgens de brandweer zijn er meerdere gewonden in kritieke toestand en een onbekend aantal doden. Vannacht helder weer en ook redelijk warm in de steden. Niet koeler dan 18 graden, elders minimaal rond 16 graden. Straks krijgen we opnieuw een zonnige dag. Een beetje frisser dan gisteren, 27 graden in het centrum van het land, 22 aan zee. Met 's avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. Ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en bijzonder warm met maximaal tot 30 graden. Vrijdag ook nog kans op onweer in het oosten en noordoosten van het land. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1. Radio.

0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
5: Zeg, de honger die komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
6: Go Yellow!
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
8: Dus ook voor klanten.
7: Yep. Go for info naar telenet.be.
9: Classics. Radio 1.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht hè.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting.
5: Let's go.
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal. Classics.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
4: Ja, mocht dat niet misschien?
3: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
4: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
3: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
2: Bebat.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Classics. Radio 1.

0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Tegels,
5: natuursteen,
4: parket, in Bermo.
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
3: Wat? 3?
6: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Classics.
8: Radio 1.
9: Het is 4:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De 2 kinderen die het leven lieten bij het zware ongeval gistermorgen in Buggenhout waren 12 en 15 jaar en kwamen uit Bornum. Ze waren onderweg naar school toen een busje gegrepen werd door een trein op een overweg. Burgemeester Grete Bruin van Bornum wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om hun rouw te betuigen.
10: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. En dat zal snel duidelijk worden. En dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
9: Bij het ongeval stierven ook de chauffeur van het busje en de begeleidster. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval gebeurd is. In het zuiden van Libanon zijn dinsdag 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de dodelijke slachtoffers zijn onder andere 4 kinderen. En er zijn ook een 40-tal gewonden. Het Israëlische leger is ook opgerukt voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon. En dat is in strijd met de afspraken van het staakt het vuren van 17 april. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de Hezbollah-militie. De Israëlische premier Netanyahu kondigde maandagavond al aan dat de aanvallen op de pro-Iraanse militie nog zouden worden opgevoerd. Noord-Korea heeft opnieuw rakettesten uitgevoerd, voor de 8e keer al in een half jaar tijd. Het Zuid-Koreaanse leger merkte gisteren op dat er een onbekend projectiel werd afgevuurd in de richting van de Gele Zee. De raket zou een afstand van zo'n 80 kilometer hebben afgelegd. Het Noord-Koreaanse staatsmedium heeft die rakettest intussen bevestigd. Het gaat om een raket die werd gelanceerd vanaf een nieuw lanceersysteem. Het weer nog, het is helder en het koelt niet zo hard af. In de steden wordt het niet koeler dan 18 graden, elders minimaal rond 16 graden. Straks wordt het opnieuw zonnig, een beetje frisser dan gisteren. 27 graden in het centrum van het land, 22 aan zee. 'S Avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. En ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en bijzonder warm met maxima tot 30 graden dan. Vrijdag ook nog kans op onweer in het oosten en noordoosten van het land. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1. Radio.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immo's Koopman.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Oh, zoveel video!
5: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
6: Te veel video!
5: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
7: Classics. Radio 1.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen...
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat blieft?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
7: Pearl.
4: Voorwaarden op pearl.be.
8: Classics.
9: Radio 1.

0: Eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè.
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Bij VAR krijgt je merk
4: meer aandacht.
3: Meer merk.
5: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be.
6: VAR. Bereik meer.
7: Radio 1 Classics live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Antwerpse gemeente Bornem overweegt een rouwregister te openen voor de twee kinderen die gisteren verongelukt zijn. Ze zaten op de schoolbus die werd aangereden door een trein op een overweg in Buggenhout. Ook de buschauffeur en de begeleidster kwamen om het leven. Burgemeester Greet de Bruin van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om hun rouw te betuigen.
2: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
1: Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval is kunnen gebeuren. In het zuiden van Libanon zijn gisteren 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen, bij hen 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er vielen ook zo'n 40 gewonden. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de pro-Iraanse militie Hezbollah vanuit Libanon. Sinds een staakt het vuren op 17 april hebben zowel Israël als Hezbollah het bestand geschonden door aanvallen over en weer. Het Schotse parlement wil een nieuw referendum houden over een onafhankelijk Schotland, dus weg van het Verenigd Koninkrijk. Maar die vraag is al meteen afgewimpeld. De Schotse regeringsleider is voor onafhankelijkheid en wil nu dat het Schotse parlement zelf de bevoegdheid krijgt om een referendum uit te schrijven. Maar het Britse Hoge Rechtshof heeft enkele jaren geleden al geoordeeld dat dat niet mag. Ruim 15 jaar geleden mochten de Schotten al eens over onafhankelijkheid stemmen. En toen wees een meerderheid dat idee af. In Bretagne en Frankrijk hebben 2 minderjarigen bekend dat ze een jongen van 11 hebben gewurgd. Zijn lichaam werd zondag gevonden bij een rivier. Er was een badhanddoek strak om zijn nek gebonden. De 2 komen nu straks voor de onderzoeksrechter. Het gaat om jonge verdachten, zegt Frank Renaud.
3: Een jongen en een meisje van 16 en 15. Die 2 kinderen hebben nu een bekentenis afgelegd. Ze zeggen dat het 11-jarige jongetje spullen van ze zou hebben gestolen om te vissen, ter waarde van enkele tientallen euro's. De 2 wilden daarom wraak nemen. De jongen en het meisje vielen de andere jongen zondig aan en wurgden hem, hebben ze tegen de politie verteld. Daarna vluchtten ze. Uit de autopsie is gebleken dat de jongen inderdaad is overleden door wurging.
1: Het weer dan nog. Opnieuw veel zon, maar toch iets frisser. We krijgen temperaturen tot 27 graden. Aan zee is dat 22 graden. 'S Avonds kan het regenen of onweren in het zuidoosten. Meer op veertiennieuws.be.
0: Radio 1.

0: pakket in Bermo.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
1: Oh.
2: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal. Classics.

0: Amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
0: Schat, blijft kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Je eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
5: I like! Woo!
3: Proximus. Think possible.
6: Classics. Radio 1.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Bij VAR krijgt je merk
4: meer aandacht.
5: Meer merk?
3: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
6: Radio 1 Classics live.

0: van Boksel. Na het zware ongeval op een spoorwegovergang in Buggenhout wil ook de gemeente Bornem een rouwregister openen voor de twee kinderen die bij dat ongeval zijn omgekomen. Ze zaten op de schoolbus die door een trein werd aangereden. De twee kinderen waren afkomstig van Bornem. Burgemeester Greet De Bruin.
1: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Bij het ongeval zijn ook de buschauffeur en de begeleidster om het leven gekomen. Ook de gemeente Buggenhout opent een rouwregister. In het zuiden van Libanon zijn gisteren 31 mensen gedood bij Israëlische aanvallen, bij hen 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen door de pro-Iraanse militie Hezbollah vanuit Libanon. Sinds een staakt het vuren inging op 17 april hebben zowel Israël als Hezbollah dat bestand geschonden door aanvallen over en weer. Cuba roept de hulp in van de internationale gemeenschap. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken dreigt er een catastrofe. Cuba kampt met een zware economische crisis en er zijn ernstige tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. De economische problemen zijn er nog verergerd sinds de Verenigde Staten de olietoevoer vanuit Venezuela hebben stilgelegd. De Amerikaanse regering heeft de afgelopen week de druk op Cuba nog opgevoerd door voormalig president Raúl Castro officieel te beschuldigen van de moord op Amerikanen in 1996. Volgens de Cubaanse regering is dat een voorwendsel voor een mogelijke militaire invasie. Onder meer in Flanders Expo in Gent komen moslimgelovigen vanmorgen samen voor het offerfeest. Op die feestdag herdenken ze dat de profeet Ibrahim bereid was om zijn zoon te offeren. Het feest staat symbool voor verbondenheid met familie en mensen in nood. In Gent worden duizenden gelovigen verwacht, vertelt organisator Mouedin Djenei.
2: De deuren gaan open om 7 uur, dus het is een aantal rituelen. Dus mensen die binnenkomen, meezingen. En normaal gezien is de preek om 8:30. Eigenlijk eerst eens bidden, dan te horen staan. En dan vanaf dan gaat iedereen elkaar feliciteren, omhelzen met deze heugelijke dag. Dan staat er onze standjes klaar voor drinken, voor eten. Speelgoed voor kinderen, chocolaatjes uitdelen en noem maar op.
0: Het offerfeest duurt nog tot en met zaterdag. Sport in het basketbal staan Oostende en Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de playoffs. In de halve finales hebben ze gisteravond allebei gewonnen. Oostende tegen Aalst en Antwerp Giants tegen Limburg United. Het weer zonnig en iets minder warm, tot 22 graden aan zee, tot 27 in het centrum. Morgen klimmen de maxima weer naar de 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
3: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger die komt.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
7: Classics.
8: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Banken boeken steeds vaker verlies op woonleningen. Het zware ongeval in Buggenhout zindert nog na in de betrokken gemeente. En Volksgezondheid informeert artsen over noodprocedures voor ebola. Banken verkopen woonleningen steeds vaker met verlies. Dat meldt de Tijd op basis van een rapport van de Nationale Bank over de stabiliteit van de financiële sector in ons land. Steven Rombout, waarom doen banken dat?
2: Ze doen dat omdat er scherpe concurrentie is tussen de banken en om hun aandeel op de markt voor woonleningen te behouden, ja, zijn banken bereid om heel scherpe tarieven aan te bieden en om zelfs woonleningen met verlies te verkopen. Een woonkrediet is voor banken dan ook vaak de manier om klanten op lange termijn aan zich te binden in de hoop om er ook beleggingen en verzekeringen aan te kunnen verkopen. Als je alle risico's voor de banken in rekening brengt, denk aan leningen die niet terugbetaald worden, dan is de marge op woonkredieten al enkele jaren gemiddeld negatief. De Nationale Bank die stelt zich toch

0: vragen bij dat prijzenbeleid, omdat het risico's inhoudt voor de financiële stabiliteit van de banken.
1: Dankjewel, Steven. Na het zware ongeval op een spoorwegovergang in Buggenhout gisterochtend wil ook de gemeente Bornum een rouwregister openen voor de twee kinderen die bij dat ongeval zijn omgekomen. Die twee kinderen waren afkomstig van Bornum. Ze zaten op de schoolbus die gegrepen werd door een trein. Burgemeester Greet de Bruin van
2: Bornum. Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dan gaan we dat onmiddellijk ook wel doen, zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
1: Bij het ongeval in Buggenhout zijn ook de buschauffeur en de begeleidster om het leven gekomen. De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft artsen en ziekenhuizen geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. In ons land zijn nog geen gevallen bevestigd van het dodelijke virus dat in Congo is uitgebroken. Maar omdat het een internationale noodsituatie is, zijn de medische diensten verwittigd, zegt woordvoerster Annelies Wienand.
3: Er is inderdaad een brief verstuurd naar de spoeddiensten, naar de ziekenhuizen, naar de huisartsen met een uitleg van de procedure, wat ze moeten doen als ze een patiënt hebben die hen contacteert en die mogelijke symptomen heeft van ebola en die eventueel ook een reisgeschiedenis heeft, die dus eigenlijk een risico heeft om eventueel besmet te zijn met ebola.
1: Gisteren kwam een vrouw die onlangs in de getroffen gebieden had gereisd zich nog aanmelden bij een wachtpost in Roeselare. Ze had symptomen en werd naar een ziekenhuis gespecialiseerd overgebracht, zoals de procedure voorschrijft. Uiteindelijk bleek ze negatief te zijn. In India is een vrouw even in quarantaine geplaatst. Ze was teruggekeerd uit Oeganda, maar ook zij was negatief. Er zijn nu in totaal al 100 bevestigde gevallen van ebola en 900 vermoedelijke besmettingen in Congo en Oeganda. In Gent opent Flanders Expo rond deze tijd de deuren voor de start van het offerfeest. Moslimgelovigen herdenken op dat feest dat de profeet Ibrahim bereid was om zijn zoon te offeren voor God. Het feest staat symbool voor solidariteit en verbondenheid met familie en vrienden. In Gent verwacht organisator Mouedin Jenaï duizenden gelovigen.
4: We verwachten toch zeker tegen de 4.000-5.000 mensen, denk ik toch. Dus het is een aantal rituelen, dus mensen die binnenkomen, dus eigenlijk meezingen. Vanaf 8:30 zouden eigenlijk onze imam in het woord staan. En dan gaat iedereen elkaar feliciteren, omhelzen met deze heugelijke dag.
1: Het offerfeest duurt nog tot en met zaterdag. In Marokko, Tunesië en Algerije is het aantal geboortes de afgelopen decennia fors gedaald. In de jaren 70 waren er nog gemiddeld 7 tot 8 kinderen per vrouw. In 2024 waren er dat in Marokko en Tunesië minder dan 2. In Algerije minder dan 3, blijkt uit een Franse studie. De bevolking in die landen veroudert. Ook in Europese landen zijn er minder geboortes, maar dat wordt gecompenseerd door migranten. Dat is niet zo in de Maghreb-landen. Daar vertrekken nog altijd meer mensen dan er gaan wonen. In het zuiden van Libanon zijn gisteren 31 mensen gedood bij Israëlische aanvallen, bij hen 4 kinderen. Dat meldt de Libanese overheid. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op droneaanvallen door de pro-Iraanse militie Hezbollah. Sinds een staakt het vuren inging op 17 april hebben zowel Israël als Hezbollah dat bestand geschonden. Oekraïne heeft vanmorgen verschillende drones en raketten afgevuurd op de havenstad Sevastopol. Die ligt op de Krim, het Oekraïnse skiereiland dat door Rusland wordt bezet. Volgens het lokale bestuur vielen er geen gewonden, maar was er wel aanzienlijke schade aan gebouwen. En Cuba roept de hulp in van de internationale gemeenschap. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken dreigt er een catastrofe. Cuba kampt met een zware economische crisis. Er zijn ernstige tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. En de economische problemen zijn nog verergerd sinds de Verenigde Staten de olietoevoer hebben stilgelegd vanuit Venezuela. De Amerikaanse regering heeft de afgelopen week de druk op Cuba nog opgevoerd door voormalig president Raúl Castro officieel te beschuldigen van de moord op Amerikanen in 1996. Volgens de Cubaanse regering is dat een voorwendsel om een militaire invasie te rechtvaardigen. Sport in het basketbal staan Oostende en Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de playoffs. In de halve finales hebben ze gisteravond allebei opnieuw gewonnen. Oostende tegen Aalst, Antwerp Giants tegen Limburg United. Wie het eerste 3 wedstrijden wint, gaat naar de finale. In de Amerikaanse competitie NBA lijkt Oklahoma op weg naar de finale. Oklahoma, de club van onze landgenoot AJ Mitchell, heeft na 5 wedstrijden nog 1 overwinning nodig tegen San Antonio. Het weer zonnig en iets minder warm, tot 22 graden aan zee, tot 27 in het centrum. Morgen klimmen de maxima weer naar de 30 graden en vanaf vrijdag stijgt de kans op een onweer. We begonnen met de banken die steeds vaker woonleningen met verlies verkopen. Ze doen dat vanwege de scherpe concurrentie. Via woonleningen binden banken hun klanten namelijk voor langere tijd aan zich. De Nationale Bank heeft vragen bij dat beleid. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Zeg, de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Tegels,
5: natuursteen,
4: parket in Bermo.
6: Classics
7: Radio 1.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Je eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster.
4: Oh, ik heb een video!
3: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
4: Te veel video's!
3: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible. Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Banken boeken steeds vaker verlies op woonleningen. Het zware ongeval in Buggenhout zindert nog na in de betrokken gemeente. En Volksgezondheid informeert artsen over noodprocedures voor ebola. Banken verkopen woonleningen steeds vaker met verlies. Dat meldt De Tijd op basis van een rapport van de Nationale Bank over de stabiliteit van de financiële sector in ons land. Steve Rombout, dat is opmerkelijk. Waarom doen banken dat?
2: Ze doen dat omdat er scherpe concurrentie is tussen de banken en om hun aandeel op de markt van woonleningen te behouden zijn banken bereid om heel scherpe tarieven aan te bieden en om zelfs woonleningen met verlies te verkopen. Een woonlening is voor banken dan ook vaak de manier om klanten op lange termijn aan zich te binden in de hoop er ook beleggingen en verzekeringen aan te kunnen verkopen. Als je alle risico's voor de banken in rekening brengt, denk aan leningen die niet terugbetaald worden, dan is de marge op woonkredieten al enkele jaren gemiddeld negatief. De Nationale Bank die stelt zich toch wel wat vragen bij dat prijzenbeleid, omdat het risico's inhoudt voor de financiële stabiliteit van de banken.
1: Dankjewel, Steven. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is er vandaag extra ondersteuning voor het schoolpersoneel en de leerlingen na het zware ongeval met een schoolbus gisteren. Twee leerlingen kwamen om toen de bus werd gegrepen door een trein op een overweg. Ook de buschauffeur en de begeleidster overleefden.

0: leefde het niet. 5 leerlingen raakten zwaar gewond. Schooldirectrice Jolien Roef.
1: We hebben in eerste instantie iedereen een stukje de ruimte gegeven om de keuze te maken of dat ze hier net willen zijn of dat ze net thuis willen zijn. Hè? Want rouw heeft verschillende vormen en vandaag voorzien wij ook opvang voor al onze leerlingen. Ons CLB is hier, onze arbeidspsycholoog is hier, om de mensen waar nodig te kunnen ondersteunen. We hebben troostkoffers mogen ontvangen. Al onze gasten krijgen ook echt iets tastbaar om mee te nemen. Dus dat zijn echt de eerste dingen die wij vandaag allemaal gaan vormgeven.
0: En net als het gemeentebestuur van Buggenhout wil ook dat van Bornem vandaag een rouwregister openen. De 2 overleden leerlingen woonden in Bornem. 30% van alle asielzoekers moet langer dan 2 jaar wachten op een beslissing over zijn of haar aanvraag. Dat blijkt uit cijfers voor de eerste 3 maanden van dit jaar in het Nieuwsblad. GroenKamerlid Mattie van der Malen heeft de cijfers opgevraagd bij minister Van Bosheid.
2: Er zijn denk ik 2 grote verklaringen. Dus de procedures zijn moeilijk en lang aan de ene kant. En aan de andere kant ja, is er gewoon onvoldoende personeel om die taak te volbrengen. En ja, we zien nu dat deze regering op de personeelskant nog extra wil besparen. Zodanig dat er nog minder mensen zijn om die dossiers te behandelen. En de periode dus nog langer zal worden. En ik denk dat dat een foute beleidskeuze is.
0: De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft artsen en ziekenhuizen geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. In ons land zijn nog geen besmettingen bevestigd met het dodelijke virus dat in Congo is uitgebroken. Maar omdat het een internationale noodsituatie is, zijn de medische diensten wel verwittigd, zegt woordvoerster Annelies Wienand.
3: Er is inderdaad een brief verstuurd naar de spoeddiensten, naar de ziekenhuizen, naar de huisartsen met een uitleg van de procedure, wat ze moeten doen als ze een patiënt hebben die hen contacteert en die mogelijke symptomen heeft van ebola en die eventueel ook een reisgeschiedenis heeft, die dus eigenlijk een risico heeft om eventueel besmet te zijn met ebola.
0: Een vrouw die onlangs in de getroffen gebieden gereisd had, heeft zich gisteren gemeld bij een wachtpost in Roeselare. Ze had symptomen en werd naar een referentieziekenhuis gebracht, zoals de procedure dat voorschrijft, maar uiteindelijk bleek ze negatief te zijn. Er zijn in Congo en Oeganda zelf nu al 100 bevestigde gevallen van ebola en 900 vermoedelijke besmettingen. Israël zegt dat het de nieuwe militaire leider heeft gedood van de Palestijnse radicale groep Hamas. Dat gebeurde bij een aanval gisteravond op een appartement bij een markt in Gazastad. Daar was het erg druk met mensen die inkopen deden voor het offerfeest. Naast de Hamas-leider, die nog maar een week de leiding had, vielen nog 2 doden en tientallen gewonden. En in het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger gisteren 31 mensen gedood, bij hen 4 kinderen, dat meldt de Libanese overheid. Volgens Israël waren die aanvallen een reactie op drones van de pro-Iraanse militie Hezbollah, die waren afgevuurd vanuit Libanon. Oekraïne heeft vanmorgen verschillende drones en raketten afgevuurd op de havenstad Sevastopol, die ligt op de Krim, het Oekraïnse schiereiland dat door Rusland wordt bezet. Volgens het plaatselijke bestuur vielen er geen gewonden, maar was er wel aanzienlijke schade aan gebouwen. En het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung gaat hoge premies geven aan de werknemers van de chipafdeling. De vakbonden hadden onlangs nog gedreigd met een staking als er geen akkoord zou komen. Samsung heeft nu beloofd om de komende 10 jaar ruim 10% van zijn winst uit te keren als aandeel. Voorwaarde is wel dat de chipafdeling de komende jaren telkens ruim 110 miljard euro opbrengt. Dan zouden de personeelsleden elk 430.000 euro per jaar krijgen aan bonussen. Sport in het basketbal staan Oostende en Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de play-offs. In de halve finales hebben ze gisteravond allebei opnieuw gewonnen. Oostende tegen Aalst, Antwerp Giants tegen Limburg United. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, gaat naar de finale. In de Amerikaanse NBA-competitie lijkt Oklahoma op weg naar de finale. Oklahoma is de club van onze landgenoot AJ Mitchell. Oklahoma heeft na 5 wedstrijden nog 1 overwinning nodig tegen San Antonio. Het weer zonnig en iets minder warm, tot 22 graden aan zee, 27 in het centrum. Morgen klimmen we weer naar de 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een onweer. We begonnen met de banken die steeds vaker woonleningen met verlies verkopen. Ze doen dat vanwege de scherpe concurrentie. Via woonleningen binden banken hun klanten namelijk voor langere tijd, maar de Nationale Bank heeft wel vragen bij dat beleid. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Radio.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Classics.

0: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting.
2: Let's go.
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
3: Meer merk.
4: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
3: Meer missie.
5: Door samen te supporteren voor de Belgen.
3: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
6: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is er vandaag extra steun in de school waarvan gisteren 2 leerlingen zijn omgekomen en 5 zwaar gewond zijn geraakt toen hun schoolbus werd gegrepen door een trein op een overweg. Ook de chauffeur en de begeleidster van de bus kwamen daarbij om het leven. Directrice Jolien Roef van Richtpunt Campus Buggenhout vertelt hoe ze de dag gisteren beleefd hebben.
2: Het is voor ons op school een hele spannende en een hele zware dag geweest, omdat ook niet alles meteen, identiteiten en dergelijke, niet meteen duidelijk waren. Dus dat heeft voor heel mijn schoolteam en al mijn leerlingen ontzettend veel gevraagd. Maar iedereen heeft daar fantastisch gedaan wat ze konden. Al onze leerlingen hebben hun rust proberen bewaren. De leerkrachten waren er voor elkaar, ook onze leerlingen. Mensen hebben alles gedaan wat ze konden, maar dat neemt de zwaarte niet weg.
1: De gemeente Buggenhout en Bornem openen vandaag ook een rouwregister voor de slachtoffers. 30% van alle asielzoekers moeten langer wachten dan 2 jaar op een beslissing over hun aanvraag. Dat blijkt uit cijfers voor de eerste 3 maanden van dit jaar in het Nieuwsblad. Volgens GroenKamerlid Mattie van den Malen komt dat onder meer door besparingen op het personeel. Maar minister van Asiel en Migratie Van Bosschuyt betwist dat. De dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen krijgen er net personeel bij, zegt de minister.
3: Het is zo dat we vorig jaar, dus in 2025, voorzagen we uit beleidskredieten voor dienst Vreemdelingenzaken 12 miljoen euro per jaar. Goed voor een versterking met 185 voltijdse medewerkers van de asiel- en terugkeerdiensten. En in de loop van dit jaar komt daar nog 3,4 miljoen euro bij. Goed voor 58 voltijdse medewerkers. Dus zeggen dat we het besparen op personeel is gewoon een flagrante leugen.
1: De uitbraak van ebola in het oosten van Congo baart steeds meer experts zorgen. Professor Peter Piot was een van de ontdekkers van het virus in 1976 en is nu bijzonder ongerust.
4: Het is voor mij een zeer, zeer verontrustende epidemie. En ik ben echt niet iemand die rap panikeert. Maar de samenloop van omstandigheden. Ebola veroorzaakt door een virus dat we eigenlijk niet goed kennen, waar nog geen middelen tegen bestaan. Maar vooral door de grote armoede in de streek, de mobiliteit.

0: stabiliteit en het gewapend conflict dat de laatste twee maanden flink is opgekerd. En daardoor zijn er dan, is het zeer moeilijk om iets te organiseren.
1: In ons land zijn er geen besmettingen vastgesteld, maar de overheidsdienst Volksgezondheid heeft artsen en ziekenhuizen wel geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen, omdat het gaat om een internationale noodsituatie. De ontbossing van het Amazonewoud in Brazilië is vorig jaar vertraagd tot het laagste niveau sinds 2019. Er is 1/5 minder bos gerooid, maar toch nog altijd bijna 1 miljoen hectare, blijkt uit berekeningen van een netwerk van NGO's. De Braziliaanse president Lula heeft van natuurbehoud een van zijn prioriteiten gemaakt. Het weer zonnig, iets minder warm, tot 22 graden aan zee en 27 in het centrum. Morgen halen we wellicht weer de 30 graden en vanaf vrijdag stijgt de kans op een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans met zijn zonnebril.

handen om. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan.

neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leve de liefde.

0: Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig, schat.
2: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Leuke video!
6: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
8: Tegels.
9: Natuursteen.
8: Parket. In Bermo.
10: Classics.
11: Radio 1.

0: Code Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
3: Meer merk.
4: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
3: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
5: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. TV-presentatrice Martine Preene is onverwacht overleden. Zij was 62 en had pancreaskanker. Preene werkte bij VRT in programma's zoals De Rode Loper, Koppensnellers en Vlaanderen Vakantieland. Ze werkte ook voor andere zenders. Sinds enkele jaren had ze een gezondheidsprogramma op TV+. Martine Preene schreef ook boeken over gezondheid en voeding. Dit jaar hebben al 88 gemeenten de opzendtiemen verhoogd op de onroerende voorheffing. In heel vorig jaar waren dat er maar 6. Dat blijkt uit cijfers van financieel consultancybedrijf Aiming Belgium. De onroerende voorheffing is een belasting die je betaalt op je woning. De berekening gebeurt op basis van het kadastraal inkomen. Het Vlaams Gewest past daarop een basisheffing toe en provincies en gemeenten heffen via de opzendtiemen ook nog een lokale toeslag. Volgens het consultancybedrijf verhogen gemeenten de opzendtiemen door de stijgende kosten voor pensioenen, politie en brandweer en sociale diensten. De uitbraak van ebola in het oosten van Congo baart steeds meer experts zorgen. Professor Peter Piot bijvoorbeeld was een van de ontdekkers van het virus in 1976 en is nu bijzonder ongerust.
2: Het is voor mij een zeer, zeer verontrustende epidemie en ik ben echt niet iemand die rap panikeert. Maar de samenloop van omstandigheden, ebola veroorzaakt door een virus dat we eigenlijk niet goed kennen, waar nog geen middelen tegen bestaan, maar vooral door de grote armoede in de streek, de mobiliteit en het gewapend conflict dat de laatste 2 maanden flink is opgekerd. En daardoor is het zeer moeilijk om iets te organiseren.
1: In ons land zijn er geen besmettingen vastgesteld, maar de federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft artsen en ziekenhuizen wel geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen, omdat het gaat om een internationale noodsituatie. De Spaanse politie is binnengevallen in het hoofdkwartier van de socialistische regeringspartij PSOE in Madrid. Volgens verschillende media gaat het om een onderzoek naar illegale financiering. Er zouden ook huiszoekingen zijn uitgevoerd bij enkele oud-partijleiders. De politie geeft voorlopig geen commentaar. De partij van premier Sanchez is geplaagd door een aantal corruptieschandalen waarbij medewerkers en familieleden betrokken zijn. Het weer zonnig, iets minder warm, tot 22 aan zee en tot 27 graden in het centrum. Morgen klimmen de maxima weer naar de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het onverwachte overlijden van tv-presentatrice Martin Prene komt hard aan bij haar voormalige collega's. Prene was 62 en stierf gisteren aan pancreaskanker. Prene werkte bij de VRT voor programma's als De Rode Loper, Koppensnellers en Vlaanderen Vakantieland. Jo de Porter heeft met haar gewerkt, ook in Nederland en later bij De Rode Loper. Hij roemt haar vooral om haar betrokkenheid en haar zachtaardige karakter. Hij heeft warme herinneringen aan Martin Prene.
2: Mijn belangrijkste herinnering aan de collega Martin Prene is de toewijding en de zachtaardigheid waarmee ze haar werk vervulde en dat ze altijd anderen in de eerste plaats zette. Dat is iets wat in de media, maar in zeer veel werkgebieden, hoogst uitzonderlijk is. En Martin heeft zo'n prachtige carrière gemaakt, omdat ze heel vaak andere mensen liet voorgaan en daardoor zelf ook soms een kans kreeg die ze uitzonderlijk goed benut heeft.
1: Vlaams minister Jo Broens geeft geen omgevingsvergunning voor een windturbine in Tielt in West-Vlaanderen. Die turbine zou 220 meter hoog zijn en de wieken zouden een cirkel maken met een diameter van 175 meter. Minister Broens zegt dat de windturbine te groot is voor die plaats. Hij is niet tegen windenergie, maar wil ook aandacht voor het landschap en voor de mensen die in de buurt wonen. Het offerfeest is begonnen en moslimgelovigen herdenken dan de bereidheid van de profeet Ibrahim om zijn zoon te offeren uit gehoorzaamheid aan God. In Flanders Expo in Gent komen duizenden moslims bijeen daarom, maar ook niet-moslims zijn er welkom om het geloof en de tradities beter te leren kennen. Dat zegt organisator Moedin Tjeneye.
3: Dat is eigenlijk onze taak om eigenlijk het juiste gezicht van de islam te tonen en niet wat wij zien of horen via andere kanalen. Al wat slecht is, horen helaas en spijtig genoeg geassocieerd aan de islam, terwijl dat niet waar is. Het islam zelf zegt, het is vrede. Als je zo honderden verschillende nationaliteiten en groepen vanuit heel de wereld bij elkaar komen en in harmonie samenbidden, broederlijk naast elkaar, vrouwen en mannen, dus dat is echt al genoeg.
1: Het weer, zonnig, iets minder warm dan gisteren, tot 27 graden in het centrum. Morgen halen we opnieuw de 30 graden en vanaf vrijdag stijgt de kans op een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
7: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
6: Meer merk.
7: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
6: Meer missie.
8: Door samen te supporteren voor de Belgen.
6: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
9: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Hit up and get us here.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
6: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Tegels.
8: Natuursteen.
7: Parket.
8: In Bermo.
7: Classics.
9: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. TV-presentatrice Martin Preene is onverwacht overleden. Buggenhout en Bornem rouwen om de dood van twee leerlingen na het zware verkeersongeval gisterochtend. En Hongarije blijft lid van het internationaal strafhof. TV-presentatrice Martin Preene is overleden. Ze was 62 en had pancreaskanker. Marianne Timmerman maakte een overzicht van haar carrière.
2: De kijkers van TV1 leren Martin Preene in 1997 kennen.
3: TV1 serveert u vandaag al een voorproefje van het Eurovisie Songfestival.
2: Ze start als omroepster en presenteert in de jaren daarna tal van programma's. Het meest bekende wellicht dit.
4: Goedenavond, welkom bij De Rode Loper.
2: Ze reist ook de wereld rond als reporter voor Vlaanderen Vakantieland.
5: Het enige probleem met Engeland is dat het hier wel eens regent. Dus vandaag ben ik een verzopen kat, maar wel een met stijl.
2: Na haar carrière op VRT gaat ze aan de slag op commerciële zenders. Daarnaast verdiept ze zich in voeding en gezondheid. Ze wordt coach en schrijft boeken. Ook eentje over de menopauze als een van de eerste BV's.
6: Ik heb al een aantal boeken geschreven. Ja. Dit is nummer 8.
2: De laatste maanden was ze ziek. Ze sprak er niet openlijk over, maar stak het ook niet weg. Gisteren overleed ze aan de gevolgen van pancreaskanker. Haar familie herinnert haar met haar eigen woorden: carpe diem, pluk de dag.
1: TV-presentatrice Martin Preene is dus overleden. En haar overlijden komt hard aan bij haar gewezen collega's. Jo de Porter werkte met haar in Nederland en bij de Rode Loper. Hij heeft warme herinneringen aan haar.
7: Mijn belangrijkste herinnering aan de collega Martin Preene is de toewijding en de zachtaardigheid waarmee ze haar werk vervulde en dat ze altijd anderen in de eerste plaats zette. Dat is iets wat in de media, maar in zeer veel werkgebieden, hoogst uitzonderlijk is.
1: Gina Lissa was 30 jaar geleden collega omroepster bij VRT en is ook nadien met haar in contact gebleven. Ook zij is aangeslagen.
8: Het is een ziekte en dat is een ongelijke strijd. En toch hoop je dat zo zij de persoon is die tegen alle verwachtingen in het toch kan overwinnen. Maar dat is dan niet. Ja, iedereen is sterfelijk. Ik voel vooral zo... Het is niet juist. Zo'n schone ziel, dat heeft de wereld nodig. Die had moeten blijven.
1: Een van de 5 leerlingen die gisteren zwaar gewond raakte bij het ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen zou mogelijk het ziekenhuis mogen verlaten. 2 leerlingen van 12 en 15 jaar kwamen om bij dat ongeval met hun schoolbus aan een overweg en ook hun begeleidster en de chauffeur overleefden de klap niet. Sam de Mulder trok vanmorgen opnieuw naar Buggenhout.
9: Het verkeer op de overweg in Buggenhout rijdt terug vanuit alle richtingen. De mensen die langsrijden kijken even om naar de bloemen en de plusje beertjes die aan de verkeerslichten hangen. En er worden volop bloemen bijgelegd.
10: Ik heb een bloemetje neergelegd, omdat toch wel een beetje aangeslagen geweest.
9: In het gemeentehuis van Buggenhout, waar de vlaggen half stok hangen, opent het rouwregister.
11: Ja, wat kun je schrijven? Dat woorden tekortschieten, dat je super hard treft. Maar ja, die mensen nog veel dieper natuurlijk.
9: Op de school waar de slachtoffers vielen, ondersteunen ze elkaar. Er is geen les, zodat alle leerkrachten zijn aanwezig en bijna alle leerlingen zijn thuis. Er is een rouwhoek ingericht met een apart rouwregister voor elk van de 4 slachtoffers. En aan de gewonden wordt ook gedacht.
12: Er is een leerling die mogelijk het ziekenhuis al zal mogen verlaten bij iemand anders. Is daar ook een optie voor binnen een aantal dagen. Maar er zijn jammer genoeg ook nog 3 leerlingen die echt heel ernstig gewond zijn en waar daar nog heel veel zorgen zullen nodig zijn.
1: Ook in Bornem, waar de 2 overleden jongens vandaan komen, ligt een rouwregister. De Brusselse regering wil de gemeente Sint-Joost ten Node onder financieel toezicht plaatsen, dat schrijft La Libre Belgique. Een regeringscommissaris moet dan analyseren hoe het komt dat Sint-Joost zo'n grote schuldenberg heeft. En de gemeente kan daarna eventueel haar autonomie verliezen. Onder meer de loonkosten van het personeel

0: zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Gemeenteraadslid Jantie Vermeulen van oppositiepartij Groen zegt dat het moeilijk werken is.
1: Ik ben heel tevreden dat er eindelijk wordt ingegrepen in de gemeente. Wij proberen al jaren eigenlijk aan te kaarten dat het niet goed gaat en dat we geen duidelijk zicht krijgen op de financiën. De gemeente wordt absoluut niet goed bestuurd. En dat daar eindelijk verandering in kan komen, daar zijn we heel ontvankelijk voor.
0: De Brusselse ministerraad zal morgen over die uitzonderlijke maatregel beslissen. In Sint-Joost is burgemeester Emir Kier al aan zijn derde ambtstermijn bezig. Hij is 6 jaar geleden uit de PS gezet en is nu onafhankelijk burgemeester. Bij de laatste verkiezingen waren er vermoedens van kiesfraude en moesten de verkiezingen worden overgedaan. Daarna behaalde de lijst van Kier een absolute meerderheid. Vlaams minister Jo Broens geeft geen omgevingsvergunning voor een windturbine in Tielt in West-Vlaanderen. Die turbine zou 220 meter hoog zijn en de wieken zouden een cirkel maken met een diameter van 175 meter. Minister Broens zegt dat de windturbine te groot is voor die plaats. Hij is niet tegen windenergie, maar wil ook aandacht voor het landschap en voor de mensen die in de buurt wonen. Voor moslims is vanmorgen het offerfeest begonnen. Daarmee herdenken ze dat de profeet Ibrahim bereid was om zijn zoon te offeren aan God. In Flanders Expo zijn daarvoor duizenden moslims samengekomen. Thijs Nijrink.
2: Allahu Akbar.
3: De imam bidt het offergebed voor 4000 moslims in Flanders Expo, mannen en vrouwen van elkaar gescheiden. Dit is een van de twee belangrijkste feesten in het jaar volgens deze moslimjongeren.
4: We zijn hier om de moskee en om te bidden voor Allah en zo.
5: Dat is eigenlijk, laten we zeggen, gewoon gelijk bij jullie, dat jullie kerst hebben. Voor ons is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat is eigenlijk ook familiefeest waar we allemaal samenkomen.
3: Het feest staat symbool voor de verbondenheid met familie en mensen in nood. De traditie wil dat er bij een schaap geofferd wordt, vroeger onverdoofd, maar dat mag nu niet meer. Organisator Mohiedin Jenai.
6: Ofwel gaan ze bij slachthuizen op voorhand al bestellen, ofwel ja, een andere mogelijkheid. Er is eigenlijk de waarde van je schaap eigenlijk te doneren aan goede doelen, aan minder bedeelden. En zo komt het eigenlijk ook tot zijn recht.
3: Het offerfeest duurt nog tot en met zaterdag.
4: En Eid Mubarak voor iedereen.
0: Hongarije blijft lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De vorige premier Orbán had beslist dat Hongarije het hof niet langer zou erkennen. Maar het nieuwe parlement heeft zo net een wet goedgekeurd die de terugtrekking tegenhoudt. Orbán had zijn beslissing aangekondigd tijdens een bezoek van de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt door het internationaal strafhof gezocht voor oorlogsmisdaden. De nieuwe Hongaarse regering van premier Madjar wil breken met de anti-Europese koers van Orbán. En in Spanje is de politie binnengevallen in het hoofdkwartier van de socialistische regeringspartij in Madrid. Volgens verschillende media gebeurde dat in een onderzoek naar illegale financiering. Er zouden ook huiszoekingen zijn uitgevoerd bij enkele oud-partijleiders. De partij van premier Sanchez is geplaagd door een aantal corruptieschandalen waarbij medewerkers en familieleden betrokken zijn. Het weer, hier en daar wat hoge wolken, maar toch vooral veel zon. Aan zee halen we 23 graden, in het uiterste zuiden nog 31. Ook de volgende dagen nog warm tot zwoel. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een onweersbui. We begonnen met het overlijden van tv-persoonlijkheid Martin Preene, voormalig omroepster en presentatrice van onder meer De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Zij overleed aan pancreaskanker op 62-jarige leeftijd. Meer op VRT Nieuws.
7: Radio 1.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
2: I like! Woo!
1: Proximus. Think possible.
3: Knaldi!
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Radio 1 Classics live.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. TV-presentatrice Martien Preenen is overleden. In Buggenhout wordt gerouwd om de slachtoffers van het busongeval gisteren. En de Brusselse regering wil de gemeente Sint-Joost onder financieel toezicht plaatsen. TV-presentatrice Martien Preenen is overleden. Ze was 62 en had pancreaskanker. Marian Temmerman maakte een overzicht van haar carrière.
2: De kijkers van TV1 leren Martien Preenen in 1997 kennen.
3: TV1 serveert u vandaag al een voorproefje van het Eurovisie Songfestival.
2: Ze start als omroepster en presenteert in de jaren daarna tal van programma's. Het meest bekende wellicht dit.
4: Goedenavond, welkom bij De Rode Loper.
2: Ze reist ook de wereld rond als reporter voor Vlaanderen Vakantieland.
5: Het enige probleem met Engeland is dat het hier wel eens regent. Dus vandaag ben ik een verzopen kat, maar wel een met stijl.
2: Na haar carrière op VRT gaat ze aan de slag op commerciële zenders. Daarnaast verdiept ze zich in voeding en gezondheid. Ze wordt coach en schrijft boeken. Ook eentje over de menopauze als een van de eerste BV's.
6: Ik heb al een aantal boeken geschreven. Ja. Dit is nummer 8.
2: De laatste maanden was ze ziek. Ze sprak er niet openlijk over, maar stak het ook niet weg. Gisteren overleed ze aan de gevolgen van pancreaskanker. Haar familie herinnert haar met haar eigen woorden. Carpe diem, pluk de dag.
1: Vorig jaar kwam Martien Preenen in de media als een van de slachtoffers van Eddy Snelders. De ex-voetbalanalist had haar en andere vrouwen stiekem gefilmd. Gina Lisa was 30 jaar geleden collega-omroepster bij de VRT en hield ook daarna contact met haar.
7: Er is een ziekte en dat is een ongelijke strijd. En toch hoop je dat zo zij de persoon is die tegen alle verwachtingen in het toch kan overwinnen. Maar dat is dan niet. Iedereen is sterfelijk. Ik voel vooral zo... Het is niet juist. Zo'n schone ziel, dat heeft de wereld nodig. Die had moeten blijven.
1: Een van de 5 leerlingen die gisteren zwaar gewond raakte bij het ongeval in Buggenhout mag mogelijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Bij het ongeval met een schoolbus stierven 2 jongens, hun begeleidster en de chauffeur. Hij was op een overweg met een trein gebotst. Sam de Mulder ging vandaag opnieuw naar Buggenhout.
8: Het verkeer op de overweg in Buggenhout rijdt terug vanuit alle richtingen. De mensen die langsrijden kijken even om naar de bloemen en de plusje beertjes die aan de verkeerslichten hangen. En er worden volop bloemen bijgelegd.
9: We hebben een bloemetje neergelegd, omdat toch wel een beetje aangeslagen geweest.
8: In het gemeentehuis van Buggenhout, waar de vlaggen half stok hangen, opent het rouwregister.
10: Ja, wat kun je schrijven? Dat woorden tekortschieten. Dat je super hard treft, maar ja, die mensen nog veel dieper natuurlijk.
8: Op de school waar de slachtoffers vielen, ondersteunen ze elkaar. Er is geen les, zowat alle leerkrachten zijn aanwezig en bijna alle leerlingen zijn thuis. Er is een rouwhoek ingericht met een apart rouwregister voor elk van de 4 slachtoffers. En aan de gewonden wordt ook gedacht.
11: Er is 1 leerling die mogelijk het ziekenhuis al zal mogen verlaten bij iemand anders. Is daar ook een optie voor binnen een aantal dagen. Maar er zijn jammer genoeg ook nog 3 leerlingen die echt heel ernstig gewond zijn en waar daar nog heel veel zorgen zullen nodig zijn.
1: Ook in Bornem, waar de 2 overleden jongens vandaan komen, ligt een rouwregister. De Brusselse regering wil de gemeente Sint-Joost-ten-Noode onder financieel toezicht plaatsen. Sint-Joost heeft een enorme schuldenberg en een regeringscommissaris moet analyseren hoe dat komt. Benedict Coussement, wat speelt daar allemaal in de kleinste gemeente van het land?
12: Wel, het bestuur in Sint-Joost geeft meer uit dan er binnenkomt. Onder meer de personeelskosten zijn de voorbije jaren enorm gestegen. Het gaat om een gecumuleerd tekort van 30 miljoen euro. Groen gemeenteraadslid Jantie Vermeulen zegt dat het als oppositiepartij heel moeilijk werken is.
13: Wij proberen al jaren eigenlijk aan te kaarten dat het niet goed gaat en dat we geen duidelijk zicht krijgen op de financiën. De gemeente wordt absoluut niet goed bestuurd en dat daar eindelijk verandering in kan komen, daar zijn we heel ontvankelijk voor.
12: Een regeringscommissaris zal bekijken waar het fout loopt en of er overtredingen zijn. Daarna kan beslist worden om de controle over te nemen. Een zeer uitzonderlijke maatregel, want de gemeente verliest dan haar autonomie. Morgen zal de Brusselse regering een beslissing nemen. Burgemeester Emir Kier, vroeger van de PS, maar nu met een eigen lijst, is al 14 jaar aan de macht.
1: Dankjewel, Benedict. Voor moslims is vanmorgen het offerfeest begonnen. Daarmee herdenken ze dat de profeet Ibrahim bereid was om zijn zoon te offeren aan God. In Flanders Expo zijn daarvoor duizenden moslims samengekomen. Thijs Nijrink.
14: Allah.

0: Allahu Akbar.
1: De imam bidt het offergebed voor 4000 moslims in Flanders Expo, mannen en vrouwen van elkaar gescheiden. Dit is een van de twee belangrijkste feesten in het jaar volgens deze moslimjongeren.
2: We zijn hier om de moskee en om te bidden voor Allah en zo.
3: Dat is eigenlijk, laten we zeggen, gewoon gelijk bij jullie, dat jullie kerst hebben. Voor ons is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat is eigenlijk ook familiefeest waar we allemaal samenkomen.
1: Het feest staat symbool voor de verbondenheid met familie en mensen in nood. De traditie wil dat daarbij een schaap geofferd wordt, vroeger onverdoofd, maar dat mag nu niet meer. Organisator Mohiedin Jenai.
4: Ofwel gaan ze bij slachthuizen op voorhand al bestellen, ofwel ja, een andere mogelijkheid. Er is eigenlijk de waarde van je schaap eigenlijk te doneren aan goede doelen, aan minder bedeelden. En zo komt het eigenlijk ook tot zijn recht.
1: Het offerfeest duurt nog tot en met zaterdag.
2: En Eid Mubarak voor iedereen.
5: In Londen woedt een brand in een supermarkt in de wijk Golders Green, waar veel Joden wonen. De Joodse supermarkt heeft een grote opslagruimte en is een van de grootste ter wereld in zijn soort. De wijk in Noord-Londen is de voorbije weken herhaaldelijk getroffen door antisemitisch geweld, met brandstichtingen en een steekpartij. Maar de politie zegt dat het te vroeg is om de oorzaak van deze brand al te achterhalen. Hongarije blijft lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De vorige premier Orbán had beslist dat Hongarije het hof niet meer zou erkennen, maar het nieuwe parlement heeft een wet goedgekeurd die de terugtrekking tegenhoudt. Orbán had zijn beslissing aangekondigd tijdens een bezoek van de Israëlische premier Netanyahu, die gezocht wordt door het internationaal strafhof voor oorlogsmisdaden. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar wil breken met de anti-Europese koers van Orbán. Het weer, hier en daar wat hoge wolken, maar toch vooral veel zon. Aan zee halen we 23 graden, in het uiterste zuiden nog 31. Ook de volgende dagen nog warm tot zwoel. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een onweersbui. Dit nieuws begon met het overlijden van presentatrice Martien Preene. Voormalig omroepster en presentatrice van De Rode Loper. Reporter ook bij Vlaanderen Vakantieland. Ze was 62 en overleed aan pancreaskanker. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. Radio.

Dracula, Frankenstein.

next time.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Zie je de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Tegels,
3: natuursteen,
2: parket in Bermo.
4: Radio 1 Classics, live.
5: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Brusselse regering wil de gemeente Sint-Joost-ten-Noode onder financieel toezicht plaatsen.

0: Radio 1 Classics live.
1: Groen gemeenteraadslid Jantie Vermeulen zegt dat het als oppositiepartij heel moeilijk werken is.
2: Wij proberen al jaren eigenlijk aan te kaarten dat het niet goed gaat en dat we geen duidelijk zicht krijgen op de financiën. De gemeente wordt absoluut niet goed bestuurd en dat daar eindelijk verandering in kan komen, daar zijn we heel ontvankelijk voor.
1: Een regeringscommissaris zal bekijken waar het fout loopt en of er overtredingen zijn. Daarna kan beslist worden om de controle over te nemen. Een zeer uitzonderlijke maatregel, want de gemeente verliest dan haar autonomie. Morgen zal de Brusselse regering een beslissing nemen. Burgemeester Emir Kier, vroeger van de PS, maar nu met een eigen lijst, is al 14 jaar aan de macht.
3: De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB gaat dit jaar geen nieuwe personeelsleden meer in dienst nemen. Door de slechte financiële toestand van het Brussels gewest is er een aanwervingstop bij de Brusselse openbare diensten. Vorig jaar kwam er al geen administratief personeel meer bij, nu ook geen chauffeurs en technici meer. De MIVB is de grootste werkgever van Brussel. Een van de vijf leerlingen die gisteren zwaar gewond raakte bij het ongeval met een schoolbus in Buggenhout mag het ziekenhuis vandaag mogelijk verlaten. Dat zegt de directrice van de school van de leerlingen. Bij het ongeval met een schoolbus stierven twee jongens, hun begeleidster en de chauffeur. Hij was op een overweg met een trein gebotst. Op de plaats van de ramp komen mensen vandaag bloemen of biertjes leggen.
4: Ik heb een bloemetje neergelegd voor mijn medeleven te tonen.
5: Dat doet wel toch iets, dat dat in uw gemeenschap gebeurt. En gisteren ook heel veel tranen gelaten. Ondanks dat je inderdaad, zoals ik zeg, de mensen niet kent. Maar dat toont ook gewoon dat het u ook iets doet en dat je het ook erg vindt.
6: Ik denk dat er veel verslagenheid gaat blijven. En vooral dat er veel stilte zal zijn in onze gemeente.
3: In Londen woedt een brand in een supermarkt in de wijk Golders Green, waar veel Joden wonen. 100 brandweermensen zijn ter plaatse. De wijk in Noord-Londen is de voorbije weken enkele keren getroffen door anti-Joods geweld met brandstichtingen en een steekpartij. Maar de brandweer zegt dat er bij deze brand geen indicaties zijn dat die aangestoken is. Vooral veel zon vanmiddag. Aan zee halen we 23 graden. In het uiterste zuiden nog 31 graden. Ook de volgende dagen nog warm tot zwoel. En vanaf vrijdag meer wolken en kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 22:00 s'avonds.
3: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Classics. Radio 1.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
1: I like! Woo!
0: Proximus. Think possible.
2: Classics.
3: Radio 1.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Classics. Radio 1.

0: Radio 1 Classics live.
1: Astrid de Bruiker.
2: In ja, onze culturele organisaties, kunstenaars, maar ook in onze eigen musea. En in initiatieven die kunst ook over de grenzen van allerlei domeinen heen brengen. We willen samenwerkingen zoeken met onderwijs, met economie, met zorg. En op die manier willen we ervoor zorgen dat kunst en cultuur echt iets zijn ja, van en voor iedereen in onze stad.
1: In Duitsland is Daniela Klette veroordeeld, een van de laatste leden van terreurgroep Rote Armee-fractie. Ze kreeg 13 jaar cel voor gewapende overvallen. Klette leefde 30 jaar ondergedoken in Berlijn en werd pas 2 jaar geleden gearresteerd. De Rote Armee-fractie was een extreem linkse terreurgroep die moorden, ontvoeringen en aanslagen pleegde uit verzet tegen het kapitalisme. De groep werd eind jaren 90 ontbonden. Klette en 2 anderen bleven nog verschillende jaren overvallen plegen op geldtransporten en supermarkten. Sport, voetbalclub Oud-Heverlee Leuven zet de samenwerking met trainer Felice Mazzu stop. Mazzu was er nog maar sinds oktober trainer als opvolger van David Hubert die naar Union vertrok. Onder Mazzu kon OHL zich wel redden in de hoogste voetbalklasse, maar de resultaten in de play-offs vielen tegen. OHL kon maar 1 van zijn 10 wedstrijden winnen. Een nieuwe trainer is nog niet bekend. Vooral veel zon. Aan zee halen we 23 graden. In het uiterste zuiden nog 31 graden. Ook de volgende dagen warm of zwoel. En vanaf vrijdag meer wolken en kans op onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké. Okay.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2

I can't take my mind. My mind.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
6: Classics.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be. Radio 1 Classics live.
1: Het zijn verloren, dus we moeten echt inspanningen doen om er echt voldoende te houden. Trouwens, wij vinden ook dat ouders de keuze moeten kunnen hebben tussen ofwel een grotere kinderopvang, een grotere crèche, ofwel een heel huiselijke omgeving bij een onthaalouder dicht in hun buurt. Ook die vorm van kinderopvang is ontzettend belangrijk, zowel voor ouders, maar ook om voldoende plekken te hebben.
2: CD&V wil onder meer dat onthaalouders aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen werken als kindbegeleiders in een crèche. De Palestijnse radicale groepering Hamas bevestigt dat zijn nieuwe militaire leider gedood is in Gaza. Mohammed Odeh werd gedood bij een aanval van het Israëlische leger gisteravond op een appartement en een drukke markt in Gazastad. Er vielen alleszamen zeker 5 doden en verschillende gewonden. De man was nog maar een week aangesteld tot hoofd van de gewapende tak van Hamas. Zijn voorganger was ook al omgekomen bij een Israëlische aanval. Sinds er in oktober een staakt het vuren werd afgesproken, heeft Israël nog zeker 900 Palestijnen gedood. Veel zon en ook morgen wordt opnieuw zonnig en warm. We halen dan opnieuw tot 30 graden. Vrijdag wat meer wolken en dan neemt de kans op een onweer ook toe. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Tegels.
5: Natuursteen.
4: Parket. In Bermo.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
6: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
9: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Classics. Radio 1.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Classics. Radio 1.
4: Het was voor de korst dat je hier in dag in ploegstert weer te boven.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Oh.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Code Yellow!
6: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
7: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
6: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
8: Classics.
9: Radio 1.

0: uitspraak van een politierechter in Brugge. Die had Verhofstadt opschorting gegeven. Volgens een advocaat was hij verstrooid geweest en de rechter vond dat aannemelijk. In het vonnis werd er ook rekening mee gehouden dat hij als politicus een belangrijke staat van dienst had. Daar kwamen veel negatieve reacties op. Het parket heeft nu dus beroep aangetekend. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces er komt. Het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht zal morgen niet starten. De advocaat van een van de beklaagden, spelersmakelaar Christophe Henrotet, vraagt de voorzitter van de rechtbank. Hij vindt dat ze partijdig is. In de zaak over de verkoop van Anderlecht in 2017 heeft eigenaar Mark Koeken 3 ex-topfiguren voor de rechter gesleept. Hij vermoedt dat ze hem opgelicht hebben bij de verkoop en dat hij veel te veel betaalde. Bij die 3 is dus spelersmakelaar Christophe Henrotet. Wellicht loopt het proces door de wraking enkele maanden vertraging op. In Frankrijk zal schoolpersoneel op een zwarte lijst terechtkomen als ze zich ongepast gedragen met kinderen. Volgens een wetsvoorstel zal wie op de lijst belandt nooit meer in het onderwijs mogen werken, ook als ze niet veroordeeld zijn. De maatregel volgt op een misbruiksschandaal op scholen in Parijs. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: De zwarte lijst is bedoeld voor medewerkers die op een school ongepast gedrag hebben vertoond met minderjarigen en daarvoor zijn geschorst of ontslagen. Zelfs zonder strafrechtelijke veroordeling kan je op zo'n zwarte lijst komen. En wie op die lijst staat, krijgt nooit meer werk op een Franse school. De minister van Onderwijs, Edouard Chevrier, wil zo voorkomen dat scholen medewerkers aannemen die op een andere school al in de fout zijn gegaan. Informatie daarover wordt tot nu toe namelijk niet uitgewisseld. Dus scholen weten vaak niet eens of een leraar of medewerker eerder al in de fout ging. De Franse justitie maakte deze week bekend onderzoek te doen naar meer dan 100 scholen in Parijs, waar aanklachten tegen personeel zijn ingediend wegens seksueel misbruik van kinderen. Onder de verdachten zitten mannen die op andere scholen waren weggestuurd wegens seksueel geweld tegen minderjarige leerlingen. De nieuwe maatregel staat in een wetsvoorstel dat de komende weken naar het parlement wordt gestuurd. De Franse minister van Onderwijs heeft nog niet gezegd hoe hij ongepast gedrag met minderjarigen wil definiëren.
0: In Duitsland is Daniela Klette veroordeeld. Zij is een van de laatste leden van terreurgroep Rote Armee-fractie. Dat was een extreem linkse terreurgroep die zware misdaden pleegde uit verzet tegen het kapitalisme. De groep werd eind jaren 90 ontbonden en Klette leefde 30 jaar ondergedoken in Berlijn. In die tijd bleef ze met 2 anderen overvallen plegen op geldtransporten en supermarkten. Ze werd pas 2 jaar geleden gearresteerd. Ze heeft nu 13 jaar cel gekregen en er lopen nog andere onderzoeken, zegt Duitsland-correspondent Gim Balduk.
2: Er zijn ook nog een aantal verdenkingen dat zij bijvoorbeeld betrokken was bij een bomaanslag op de Amerikaanse ambassade in Bonn en ook een bomaanslag op de Deutsche Bank en een keer om een gevangenis. Waar zij nu voor veroordeeld is, zijn eigenlijk de simpele overtredingen. Dus bijvoorbeeld verboden wapenbezit, diefstal, poging tot diefstal en dus niet zozeer lidmaatschap van een criminele organisatie of een terroristische organisatie. Want juist die aanklachten zijn deels ook verjaard.
0: De Palestijnse radicale groepering Hamas bevestigt dat zijn nieuwe militaire leider gedood is in Gaza. Mohamed Odeh is omgekomen bij een aanval van het Israëlische leger gisteravond, waarbij een appartement en een drukke markt in Gazastad getroffen werden. Er vielen zeker 5 doden en verschillende gewonden. De man was nog maar een week aangesteld tot hoofd van de gewapende tak van Hamas. Zijn voorganger was ook al omgekomen bij een Israëlische aanval. Blijft zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar minima tussen 11 en 16 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken en temperaturen tussen 24 en 30 of zelfs 31 graden. Vrijdag namiddag wordt het weer instabiel met kans op onweer. De Oekraïense president Zelensky vraagt dringend meer luchtafweer aan de Amerikaanse president Trump. Daar is dit nieuws mee begonnen. Het is een noodkreet na de massale Russische luchtaanvallen op Kiev afgelopen weekend. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

0: Code Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
3: Knaldi!
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
7: Pearl, Pearl, Pearl.
6: Voorwaarden op pearl.be.
8: Classics.
9: Radio 1.

there are.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
6: Bebad.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Classics. Radio 1.
10: Het is 6:00, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het treinverkeer van en naar Leuven ligt al 2 uur stil na een bommelding. De Oekraïense president Zelensky vraagt aan de VS om meer luchtafweer. En in Duitsland is een terroriste van de Rote Armee-fractie veroordeeld. In Leuven is het station al sinds 4:00 vanmiddag ontruimd na een bommelding. Er rijden geen treinen van en naar Leuven. Ze worden omgeleid naar andere stations. 1 trein staat nog stil buiten het station, maar wordt voorlopig niet ontruimd. Ook de bussen stoppen niet aan het station en worden omgeleid. Mark Franks van de politie in Leuven.
11: We hebben omstreeks 4:00 verschillende telefoontjes gekregen via het parket waar de oproepen zijn binnengekomen dat er een bom zou ontploffen in het stationsgebouw. Verder was dat vaag, maar er zijn verschillende van die meldingen geweest. We hebben dat ernstig genomen. Treinverkeer.
12: Rusland vuurde toen honderden drones en ook 90 kruis- en ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad. En zijn vooral die laatste, die ballistische raketten,

0: En Zelensky zegt ook dat het mechanisme waarmee NAVO-landen bij de VS wapens kopen voor Oekraïne veel te traag verloopt. Het is dus een noodkreet van Zelensky op het moment dat Rusland escaleert en dreigt met constante massale aanvallen op overheidsgebouwen en beslissingscentra in Kiev.
1: Dankjewel, Marijn. Ons land roept intussen de Russische ambassadeur ter verantwoording voor de dreigementen met massale aanvallen op Kiev. Rusland heeft diplomatiek personeel en buitenlanders opgeroepen om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Maar minister van Buitenlandse Zaken Prevot noemt dat intimidatie en zegt dat Belgische diplomaten niet zullen vertrekken. In Duitsland is Daniela Klette veroordeeld, een van de leden van de Rote Armee-fractie. Dat was een extreem linkse terreurgroep die zware misdaden pleegde uit verzet tegen het kapitalisme. Eind jaren 90 werd de groep ontbonden, maar Daniela Klette leefde 30 jaar ondergedoken in Berlijn. In die periode bleef ze overvallen plegen op geldtransporten en supermarkten. Uiteindelijk werd ze pas 2 jaar geleden gearresteerd. Nu heeft ze 13 jaar cel gekregen, maar alleen voor relatief kleine misdrijven, zegt Duitsland-correspondent Gien Balduk.
2: Er zijn ook nog wel een aantal verdenkingen dat zij bijvoorbeeld betrokken was bij een bomaanslag op de Amerikaanse ambassade in Bonn en ook een bomaanslag op de Deutsche Bank en een keer om een gevangenis. Waar zij nu voor veroordeeld is, zijn eigenlijk de simpele overtredingen. Dus bijvoorbeeld verboden wapenbezit, diefstal, poging tot diefstal en dus niet zozeer lidmaatschap van een criminele organisatie of een terroristische organisatie. Want juist die aanklachten zijn deels ook verjaard.
1: In Frankrijk zal schoolpersoneel op een zwarte lijst terechtkomen als ze zich ongepast gedragen met kinderen. Volgens een wetsvoorstel zullen ze dan nooit meer in het onderwijs mogen werken, ook als ze niet veroordeeld zijn. De maatregel volgt op een misbruiksschandaal op scholen in Parijs. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: De zwarte lijst is bedoeld voor medewerkers die op een school ongepast gedrag hebben vertoond met minderjarigen en daarvoor zijn geschorst of ontslagen. Zelfs zonder strafrechtelijke veroordeling kan je op zo'n zwarte lijst komen. En wie op die lijst staat, krijgt nooit meer werk op een Franse school. De minister van Onderwijs, Edouard Geffray, wil zo voorkomen dat scholen medewerkers aannemen die op een andere school al in de fout zijn gegaan. Informatie daarover wordt tot nu toe namelijk niet uitgewisseld. Dus scholen weten vaak niet eens of een leraar of medewerker eerder al in de fout ging. De Franse justitie maakte deze week bekend onderzoek te doen naar meer dan 100 scholen in Parijs, waar aanklachten tegen personeel zijn ingediend wegens seksueel misbruik van kinderen. Onder de verdachten zitten mannen die op andere scholen waren weggestuurd wegens seksueel geweld tegen minderjarige leerlingen. De nieuwe maatregel staat in een wetsvoorstel dat de komende weken naar het parlement wordt gestuurd. De Franse minister van Onderwijs heeft nog niet gezegd hoe hij ongepast gedrag met minderjarigen wil definiëren.
1: Oeganda heeft zijn grens met buurland Congo gesloten. Oeganda wil op die manier proberen om de uitbraak van ebola in te dijken. De grens zal zeker 4 weken gesloten blijven. In Congo is nu al sprake van 200 mensen die gestorven zouden zijn door ebola, maar er zijn nog 1000 verdachte gevallen. In Oeganda is er 1 dode en zijn er 7 bevestigde gevallen. Er is voorlopig geen vaccin voor de variant van ebola die nu rondgaat. Sport. In de Giro heeft de Deen Michael Valgren de 17e etappe gewonnen. Hij was de snelste van een groepje dat al vroeg op kop reed. Valgren haalde het voor de Noor Andreas Leknessund en de Italiaan Damiano Caruso. De Deen Jonas Vingegaard blijft ruim aan de leiding staan in het algemeen klassement met nog 4 etappes te rijden. Voetbalclub Oud-Heverlee Leuven zet de samenwerking met trainer Felice Mazou stop. Mazou was er nog maar sinds oktober trainer als opvolger van David Hubert die naar Union vertrok. Onder Mazou kon OHL zich wel redden in de hoogste voetbalklasse, maar in de play-offs kon het maar 1 van zijn 10 wedstrijden winnen. Een nieuwe trainer is nog niet bekend. Blijft zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar minima tussen 11 en 16 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken en temperaturen tussen 24 en 30 of 31 graden. Vrijdag namiddag wordt het weer instabiel met kans op onweer. Vooraan de grote impact van een bommelding in het treinstation van Leuven. In de avondspits ligt het treinverkeer daar al 2 uur stil. Op veel verbindingen in het land is er daardoor hinder. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Radio.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Echt? Een heel jaar?
3: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht hè.
7: Rustig, schat,
6: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Classics.
11: Radio 1.

En met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in.

Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor...

Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Oh, zoveel video!
6: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
7: Te veel video!
6: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
8: Classics. Radio 1.
9: Het is 7:00. Goedenavond. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Het station van Leuven is na meer dan 2 uur weer vrijgegeven na een bommelding. Rond 4:00 vanmiddag is het treinverkeer in en rond Leuven stilgelegd. De hele stationsomgeving werd ontruimd, maar er is niets gevonden, zegt Lore Verschakelen van de politie.
10: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen, maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden, want ja, de stationsomgeving werd afgesloten en dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm, dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
9: Reizigers van één trein in de omgeving van Leuven zijn geëvacueerd. Er was nationaal veel hinder voor het treinverkeer en die zal nog een tijd duren, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
11: Sinds iets voor 6:30 kunnen er opnieuw treinen rijden van en naar Leuven. Nu, het treinverkeer is daar wel bijna 2,5 uur volledig onderbroken geweest. En dat in een van de belangrijkste stations van het land. Dus ook al rijden er nu opnieuw treinen, zal dat toch nog voor een groot deel van de avond voor de nodige hinder zorgen. Dus reizigers zullen zeker nog moeten rekening houden met geschrapte treinen en met vertragingen.
9: Na het ongeval met een schoolbus in Buggenhout heeft 1 van de 5 gewonde jongens het ziekenhuis mogen verlaten. Een tweede mag vanavond nog naar huis. 3 slachtoffers liggen dan nog in het ziekenhuis. Gisteren botste een schoolbus op een trein.
5: Radio 1 Classics live.
12: Radio 1.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, oh, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. Radio 1 Classics, live.

0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Zeg je de honger die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl. Dat kan tellen.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Code Yellow!
8: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Echt? Een heel jaar?
8: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: Classics.
10: Radio 1.
11: Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on hire purchase and a range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth. Choose rotting away at the end of it all, watching your last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked-up brats that you spawn to replace yourselves. Choose your future. Choose life. I chose not to choose life. I chose something else.

0: in Bermo.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig, schat.
2: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED-TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
9: Classics.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Leuven is de stationsomgeving na meer dan 2 uur vrijgegeven na de telefonische bommelding van vanmiddag. Rond 4 uur is al het treinverkeer in en rond Leuven stilgelegd. De hele stationsomgeving werd ontruimd, maar er is niets gevonden, zegt Lore Verschakelen van de politie.
3: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen, maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden, want ja, de stationsomgeving werd afgesloten en dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm, dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
2: De reizigers van 1 trein in de buurt van Leuven zijn geëvacueerd. Er zal nog de hele avond hinder zijn voor het treinverkeer, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Sinds iets voor 6:30 kunnen er opnieuw treinen rijden van en naar Leuven. Nu, het treinverkeer is daar wel bijna 2,5 uur volledig onderbroken geweest. En dat in een van de belangrijkste stations van het land. Dus ook al rijden er nu opnieuw treinen, zal dat toch nog voor een groot deel van de avond voor de nodige hinder zorgen. Dus reizigers zullen zeker nog moeten rekening houden met geschrapte treinen en met vertragingen.
2: Na het ongeval van gisteren met een trein en een schoolbus in Buggenhout in Oost-Vlaanderen heeft 1 van de 5 gewonde jongens het ziekenhuis mogen verlaten. Een tweede mag wellicht vanavond nog naar huis. De 3 andere slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis.
1: Radio 1 Classics live.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
1: Oh.
2: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
5: Meer merk.
4: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR, bereik meer.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
6: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Classics. Radio 1.

GOP en een party DJ. Was kruidseloos, houdt hij niet brengen. Oh, seks is een last en zijn leven. TLP, de hands porno king. En bizar en een Vlaamse rapper. En een part-time bizar kloot. We kan tien en lekker in. En lukt maar like de beste. Met respect voor bizar en rood. Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker Jeannette. Meisjes staan niet alleen, zeg dat hij wilt. Je wilt liefde, passie en hitte. Mijn man, ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen, zonder hitte. Mijn man, mijn man.

Hallo dat hij doet en matten. Kan iemand leuk 40 scrabben? Joost en een drummer namen Naarten. Zaal zo blondeert hij zijn haar. Hoor ik boven als een nus. Met zijn vrouw en zijn kindjes. Ik zie ze alle vier en echt waar.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat blieft?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Knaldi!
8: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Classics. Radio 1.
11: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal. Dat begint op 11 juni in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van de tickets, mogelijk door het creëren van de valse schaarste, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes in het stadion zij hebben gekocht. Het Israëlisch leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zowat 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu dat hele gebied ten zuiden van de rivier als een gevechtszone en wil daar de pro-Iraanse groepering Hezbollah aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tyrus en van vluchtelingenkampen in de buurt al het bevel gekregen om te vertrekken. Daar wonen zowat 200.000 mensen. Volgens de laatste berichten zijn de eerste luchtaanvallen al begonnen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. Oeganda in Oost-Afrika heeft zijn grens met Congo gesloten. Oeganda wil zo proberen om de uitbraak van de ebola-epidemie in te dijken. De grens zal zeker 4 weken dicht blijven. In Congo is er nu al sprake van 220 mensen die gestorven zijn aan de gevolgen van het virus. En er zijn nog 1000 verdachte gevallen. Een vaccin of behandeling tegen deze variant van ebola bestaat niet.
12: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
13: Ah, super. Allee.
12: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
13: Ah, dan is het.
12: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Code yellow.
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
7: Ja, mocht dat niet misschien?
6: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
7: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
6: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
8: Bebad.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Classics.

0: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Classics. Radio 1.
4: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. In Bretagne en Frankrijk zijn de jongen van 16 en het meisje van 15... die zijn opgepakt na de dood van een jongen van 11... beschuldigd van doodslag en in voorlopige hechtenis genomen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het lichaam van de jongen werd zondag gevonden bij een rivier in Rennes. De twee tieners hebben toegegeven dat ze hem hebben gewurgd uit wraak... omdat hij vismateriaal zou hebben gestolen. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes, willekeurige voorbijgangers. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdcourier, reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. Ja, Michael de Wert in Wenen, de man kent nu zijn straf.
5: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar hij heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht gewoon elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
4: Dank je, Michael. En morgen is daar al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. Het Israëlisch leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zo'n 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu dat hele gebied ten zuiden van die rivier als een gevechtszone en wil de pro-Iraanse groepering Hezbollah daar hevig aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tyrus en van vluchtelingenkampen daar in de buurt al het bevel gekregen om weg te gaan. Daar wonen zowat 200.000 mensen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. De eerste luchtaanvallen zijn al begonnen. Er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal dat van start gaat op 11 juni in de VS, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van tickets, mogelijk door het creëren van valse schaarste, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes in het stadion zij hebben gekocht. Nog in de VS is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had de drug ketamine toegediend bij Perry en hij is overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral gekend voor zijn rol als Chandler in de tv-serie Friends. Hij overleed 3 jaar geleden, toen was hij 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Het is al de 5e en ook de laatste veroordeling in verband met zijn dood. Eerder werden al een drugsdealer, 2 dokters en een producer veroordeeld. Het weer nog, het koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht is het helder bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel zon met
1: Radio 1 Classics live.

0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
4: Radio 1 Classics live.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Classics. Radio 1.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Classics.
8: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaapers. Op de Oosterschelde in Zeeland zijn 140 passagiers geëvacueerd van een schip. Het was in de probleem gekomen nadat een kabel in de schroef was terechtgekomen. Reddingsdiensten brachten de passagiers en bemanningsleden veilig aan wal. Het schip was op weg naar Neeltje Jans, een eiland in de Oosterschelde, waarop een informatiepark over de deltawerken ligt. Het vaart elke dag een paar keer naar dat eiland. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes, willekeurige voorbijgangers. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdcourier, reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. En de man kent nu zijn straf, vertelt Michael de Wert in Wenen.
2: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht gewoon elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
1: En morgen is er al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. In de Verenigde Staten is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had de drug ketamine regelmatig toegediend bij Perry. Hij is uiteindelijk overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral gekend voor zijn rol als Chandler in de tv-serie Friends. Hij overleed 3 jaar geleden, toen was hij 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Het is al de 5e en laatste veroordeling in verband met zijn dood. Er werden al een drugsdealer, 2 artsen en een producer veroordeeld. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Voor Crystal Palace is het de 1e Europese trofee in de geschiedenis. Vannacht helder bij temperaturen tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. In de Ardennen en aan de Franse grens kans op een buitje. En het wordt bijzonder warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Bij VAR krijgt je merk
1: meer aandacht.
4: Meer merk?
3: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.
2: Classics.
5: Radio 1.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Classics. Radio 1.
4: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, dreigt ermee om uit de Brusselse regering te stappen. Hij eist dat het Brussels parlement een onderzoekscommissie opricht naar de wantoestanden rond de sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van ons magazine Pano blijkt dat de toekenning van die sociale woningen beïnvloed wordt door de schepen van huisvesting van Anderlecht en niet louter gebeurt op basis van de nood van gezinnen. De Gucht vindt dat een onderzoekscommissie een verplichting is. De PS, de partij van de betrokken schepen, verzet zich daartegen. Dat leidt tot spanningen binnen de regering. Op de Oosterschelde in Zeeland zijn 140 passagiers geëvacueerd van een schip. Het was in de problemen gekomen nadat een kabel in de schroef was terechtgekomen. Reddingsdiensten brachten de passagiers en bemanningsleden veilig aan wal. Het schip was op weg naar Neeltje Jans, een eiland in de Oosterschelde, waarop een informatiepark over de deltawerken ligt. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdkoerier, reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. En de man kent nu zijn straf, vertelt Michael de Wert in Wenen.
5: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht geen elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
4: En morgen is er al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. In Bretagne zijn de jongen van 16 en dat meisje van 15 die opgepakt zijn na de dood van een jongen van 11 beschuldigd van doodslag en in voorlopige hechtenis genomen. Het lichaam van de jongen van 11 werd zondag gevonden bij een rivier in Rennes. De twee tieners hebben toegegeven dat ze hem hebben gewurgd uit wraak omdat hij vismateriaal zou hebben gestolen. Brazilië gaat voor het eerst in 10 jaar tijd opnieuw naar olie boren in het Amazonewoud. Dat hebben president Lula da Silva en oliemaatschappij Petrobras aangekondigd. De boringen zullen plaatsvinden in het belangrijkste olie- en gasveld op het land. Dat ligt in het hart van het grootste regenwoud ter wereld. President Lula is nochtans een voorstander van een uitstap uit fossiele brandstoffen om de klimaatcrisis tegen te gaan, maar zegt dat zijn land de opbrengsten van die fossiele brandstoffen nodig heeft om de overgang naar groene energie te financieren. Brazilië was vorig jaar de 9e grootste olieproducent ter wereld. De meeste velden liggen in zee. En in het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis. Het weer nog vannacht helder bij temperaturen tot 16 graden. Op morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. In de Ardennen en aan de Franse grens kans op een buitje. En bijzonder warm opnieuw tot 31 graden. Zo woensdag 27 mei zit erop. Een goede nacht.
3: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een kinderopvang in Hoepertingen, deelgemeente van Tongeren-Borgloon. In de kinderopvang was een kind uit een hoogslaper gevallen. Daarbij liep het een ernstige hoofdwonde op. Het incident gebeurde op 12 mei en tot en met vandaag is de kinderopvang ook gesloten door het agentschap Opgroeien. Werkgevers zijn bezorgd over het gebruik van AI door sollicitanten. HR-dienstverlener Partena bevroeg 250 werkgevers over hun ervaringen met AI tijdens sollicitatieprocessen. Opvallende vaststelling, de werkgevers zeggen dat het sollicitatieproces veel langer duurt door AI en ook tot een hogere werklast leidt. Dat zou komen doordat sollicitaties veel harder op elkaar lijken en het moeilijker wordt om er de geschikte kandidaten uit te halen. Maar ook doordat AI het makkelijker maakt om te solliciteren, waardoor er vaak ook gewoon meer kandidaten deelnemen aan een sollicitatie. De Oekraïense president Zelensky kondigt nieuwe vergeldingsaanvallen aan op Rusland. Volgens Zelensky zijn die nodig om Moskou duidelijk te maken dat het met eigen verliezen moet betalen voor de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. De installaties van de Russische olieindustrie blijven een doelwit. Oekraïne wil zo de inkomsten die Rusland vergaart uit olie-export terugdringen. Rusland heeft ook al aanvallen aangekondigd op overheidsgebouwen in Kiev. Zelensky heeft daarom in een brief aan de Amerikaanse president Trump en aan het Amerikaanse congres ook nog gevraagd om meer luchtverdedigingsraketten. Loper Bashir Abdi heeft dan toch geen Belgisch record gelopen op het Belgisch kampioenschap halve marathon in Gent-Brugge. Die wedstrijd vond plaats op 8 maart en Abdi deed er toen 59 minuten en 28 seconden over. Beter dan zijn eerdere nationale record op die afstand. Maar het record telt toch niet, omdat de afstand van het parcours niet helemaal klopte. Bij een hercontrole bleek dat het parcours te kort was. Daardoor werd zijn tijd nu naar boven bijgesteld. Abdi reageerde op zijn sociale media dat hij het jammer vindt, maar de beslissing ook gewoon aanvaardt. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de clubgeschiedenis. Het weer nog, vannacht minimaal rond 16 graden. Straks wordt het opnieuw zonnig en erg warm, maximaal tot 31 graden. En vrijdag doen we daar nog een graadje bij, 32 graden dan. En vanaf de namiddag ook kans op onweer. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

0: let you know, you one of my kind.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Een heel goeie nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een kinderopvang in Hoepertingen, een deelgemeente van Tongerenborg-Loon. In die kinderopvang was een kind uit een hoogslaper gevallen en daarbij liep het een ernstige hoofdwonde op. Het incident gebeurde al op 12 mei en tot en met vandaag is de kinderopvang ook gesloten door het agentschap Opgroeien. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het leger ging het om een locatie die een bedreiging vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en het commerciële verkeer. Maar welke plek het doelwit precies was, is nog niet bekend. De Verenigde Staten zouden ook drones vanuit Iran hebben onderschept. Iraanse media melden eerder dat 3 explosies werden gehoord ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas. Dat is dichtbij de straat van Hormuz. De ramp in een verpakkingsbedrijf gisteren in de Amerikaanse staat Washington heeft wellicht het leven gekost aan 11 mensen. Officieel zijn er al zeker 2 doden, maar 9 mensen zijn nog vermist en de hulpdiensten hebben de hoop opgegeven ze nog levend te kunnen terugvinden.
2: We do not know where all 9 are. Through accountability with the Nippon staff, we know 9 individuals are missing. We have searched the area that is searchable.
1: Volgens de brandweer is de reddingsoperatie een bergingsoperatie geworden. Maar ook de lichamen terugvinden is moeilijk omdat sommige delen van de fabriek nog niet toegankelijk zijn. De brand in de fabriek ontstond nadat een opslagtank met 3 miljoen liter chemische vloeistof implodeerde. In Parijs worden zaterdag 8000 agenten opgeroepen voor de Champions League finale. PSG speelt die finale tegen Arsenal in Budapest. Maar de wedstrijd zal ook in Parijs door duizenden supporters gevolgd worden op grote schermen. Vorig jaar speelde PSG ook de finale en toen braken er rellen uit na de wedstrijd. Honderden mensen werden opgepakt. Om een herhaling van dat scenario te vermijden, zal de politie massaal aanwezig zijn in de stad. In Budapest zelf zullen er 4000 agenten voor de veiligheid zorgen. Er wordt in de Hongaarse hoofdstad ook voor chaos gevreesd, omdat de taxichauffeurs hebben aangekondigd te gaan staken. Het weer dan nog vannacht.